0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. Op verschillende plekken zijn branden gesticht en in het centrum werd een bus in brand gestoken. Railschoppers bekogelden hulpdiensten en de politie met vuurwerk en voorwerpen. Ook zwaaiden groepen op straat met Britse en Noord-Ierse vlaggen en riepen ze leuzen tegen immigratie. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. 3 verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker 1 dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Is your iTunes Radio.
3: And now on iTunes Radio.
4: iTunes, all hits, all the time.

0: op jouw woensdag.
1: Item Radio.
0: Goedenacht, het is nu 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. Op verschillende plekken zijn branden gesticht en in het centrum werd een bus in brand gestoken. Relschoppers bekogelden hulpdiensten en de politie met vuurwerk en voorwerpen. Ook zwaaiden groepen op straat met Britse en Noord-Ierse vlaggen en riepen ze leuzen tegen immigratie. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. 3 verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker 1 dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Talking. We're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: op jouw woensdag. Goedenacht, het is nu 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. Op verschillende plekken zijn branden gesticht en in het centrum werd een bus in brand gestoken. Relschoppers bekogelden hulpdiensten en de politie met vuurwerk en voorwerpen. Ook zwaaiden groepen op straat met Britse en Noord-Ierse vlaggen en riepen ze leuzen tegen immigratie. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. 3 verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker 1 dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: luchtafweer- en radarsystemen. Teheran zegt dat de aanvallen kunnen rekenen op een Iraanse tegenreactie. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 2 weken overvol. Voor de overnachting zijn tenten geplaatst. Het COA worstelt al langer met de hoeveelheid vluchtelingen in Ter Apel. De organisatie kreeg intussen het maximum aan dwangsommen opgelegd, 5 miljoen euro. In Alabama mogen niet langer gevangenen worden geëxecuteerd met stikstofgas. Na een eerdere uitspraak is de methode nu alsnog ongrondwettig verklaard. De Amerikaanse Bill of Rights uit 1789 bevat een verbod op wrede en ongebruikelijke straffen. Aanleiding van het ingrijpen was de geplande executie van een man die in 1998 een dubbele moord pleegde bij een pandjeshuis. Hij zou morgen met de omstreden stikstofmethode worden omgebracht. De staat Alabama gaat in beroep en stapt nu naar het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Een piloot van Air Canada blijkt 17 jaar lang te hebben rondgevlogen zonder de juiste papieren. Hij maakte zo'n 900 vluchten in diverse toestellen. De 59-jarige man ging vorig jaar met pensioen nadat hij 27 jaar als piloot had gewerkt. In 2009 werd hij tot gezagvoerder gepromoot, waarvoor een speciaal ATPL-vliegbrevet nodig is. Dat blijkt hij nooit te hebben gehaald. Welke straf de oud-piloot krijgt, is nog niet bekend. Het weer eerst nog droog, later kans op onweer. De matige wind is westelijk en het wordt zo'n 16 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Are talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: op jouw woensdag.
1: Item Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 7 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Volgens het Iraanse staatspersbureau MER zijn explosies gehoord bij de havensteden Bandar Abbas en Sirik, niet ver van de straat van Hormuz. Ook het nabijgelegen eiland Qasem is onder vuur genomen. De aanvallen waren gericht op Iraanse luchtafweer- en radarsystemen. Teheran zegt dat de aanvallen kunnen rekenen op een Iraanse tegenreactie. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht doorgebracht. Er was opvang

0: verklaard. De Amerikaanse Bill of Rights uit 1789 bevat een verbod op wrede en ongebruikelijke straffen. Aanleiding van het ingrijpen was de geplande executie van een man die in 1998 een dubbele moord pleegde bij een pandjeshuis. Hij zou morgen met de omstreden stikstofmethode worden omgebracht. De staat Alabama gaat in beroep en stapt nu naar het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Een piloot van Air Canada blijkt 17 jaar lang te hebben rondgevlogen zonder de juiste papieren. Hij maakte zo'n 900 vluchten in diverse toestellen. De 59-jarige man ging vorig jaar met pensioen nadat hij 27 jaar als piloot had gewerkt. In 2009 werd hij tot gezagvoerder gepromoot, waarvoor een speciaal ATPL-vliegbrevet nodig is. Dat blijkt hij nooit te hebben gehaald. Welke straf de oud-piloot krijgt, is nog niet bekend. Het weer, eerst nog droog, later kans op onweer. De matige wind is westelijk en het wordt zo'n 16 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.
5: Where you going, baby? No, you can't.

0: iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op iTurn Radio. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor 8 provincies in verband met het onweer van vanmiddag. In het zuidoosten is er bovendien kans op hagel en zware windstoten. Overlast door felle onweersbuien wordt vooral verwacht in Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. Code geel geldt voorlopig vanaf het middaguur tot 8 uur vanavond. Tabaksproducent Altria, voorheen Philip Morris, wil zich met een omweg inkopen in het Nederlandse wiet-experiment. De politiek zit er zwaar mee in zijn maag. De tabaksfabrikant wil direct miljoenen euro's steken in de grootste Nederlandse legale wietkweker Kan Adelaar uit Hellevoetsluis. Die lijkt te worden ingelijfd door de Kronos Groep. Eigenaar van Kronos is weer Altria, de fabrikant achter het merk Marlboro. De Tweede Kamer wil weten wat het kabinet kan doen om de overname te stoppen. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Volgens het Iraanse staatspersbureau

0: opgelegd, 5 miljoen euro. Het weer. Eerst nog droog. Vanmiddag kans op zware onweersbuien, plaatselijk met hagel en zware windstoten. De wind is westelijk en het wordt rond de 16 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor 8 provincies in verband met het onweer van vanmiddag. In het zuidoosten is er bovendien kans op hagel en zware windstoten. Overlast door felle onweersbuien wordt vooral verwacht in Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. Code geel geldt voorlopig vanaf het middaguur tot 8 uur vanavond. Tabaksproducent Altria, voorheen Philip Morris, wil zich met een omweg inkopen in het Nederlandse wiet-experiment. De politiek zit er zwaar mee in zijn maag. De tabaksfabrikant wil direct miljoenen euro's steken in de grootste Nederlandse legale wietkweker Kan Adelaar uit Hellevoetsluis. Die lijkt te worden ingelijfd door de Kronos Groep. Eigenaar van Kronos is weer Altria, de fabrikant achter het merk Marlboro. De Tweede Kamer wil weten wat het kabinet kan doen om de overname te stoppen. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Volgens het Iraanse staatspersbureau MER zijn explosies gehoord bij de havensteden Bandar Abbas en Sirik, niet ver van de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op Iraanse luchtafweer- en radarsystemen. Teheran zegt dat de aanvallen kunnen rekenen op een Iraanse tegenreactie. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht buiten doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 2 weken overvol. Voor de overnachting zijn tenten geplaatst. Het COA worstelt al langer met de hoeveelheid vluchtelingen in Ter Apel. De organisatie kreeg intussen het maximum aan dwangsommen opgelegd.

0: iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 10 uur. Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. Het brandstoftekort in de door Russen bezette gebieden in Oekraïne wordt steeds nijpender. Automobilisten op de Krim staan in de rij voor de pomp, maar kunnen per persoon slechts 20 liter benzine tanken. De situatie wordt veroorzaakt door Oekraïne, dat met drones de Russische tankwagens aanvalt die de brandstof aanvoeren. De Krim werd 12 jaar geleden door Rusland ingelijfd. Veel Russen zijn op het Schiereiland gaan wonen. Ook zijn er veel Russische militaire bases op de Krim. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor 8 provincies in verband met het onweer van vanmiddag. In het zuidoosten is er bovendien kans op hagel en zware windstoten. Overlast door felle onweersbuien wordt vooral verwacht in Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. Code geel geldt voorlopig vanaf het middaguur tot 8 uur vanavond. In Johannesburg zijn zeker 12 doden en 9 gewonden gevallen bij een schietpartij. Volgens de Zuid-Afrikaanse politie opende een groep van 10 zwaar bewapende mannen het vuur op een menigte in een sloppenwijk in het oosten van Johannesburg. Volgens een lokale nieuwszender werden de mannen door een witte auto afgezet. Nadat ze hun vuurwapens hadden leeggeschoten, gingen ze er in diezelfde auto weer vandoor. Er zouden nog geen arrestaties zijn verricht. President Rama van Albanië houdt ondanks felle protesten toch vast aan de bouw van een luxe resort midden in beschermd gebied. Het complex is eigendom van de dochter en schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Ivanka Trump en haar man Jared Kushner waren gevallen voor de ongereptheid en de prachtige natuur. Daar leven nu nog flamingo's, schildpadden en de monniksrob, een bedreigde zeehond. Milieubeschermers en burgers zijn woedend over de plannen. Het weer. Eerst nog droog. Vanmiddag kans op zware onweersbuien, plaatselijk met hagel en zware windstoten. De wind is westelijk en het wordt rond de 16 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me. Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
3: Yeah, yeah, yeah.
2: The rhythm.
4: The music.
3: The music.
4: Music. Oh, I love stuff.
5: Now, here comes the music.
6: Are you ready?
7: Okay, boys.
8: Here we go.

0: Muziekfabriek maakt je dag voor iedereen. Ja, dat is nou weer typisch Ron van der Steen.
1: Als het Nederlands is
2: en goed,
1: dan hoor je het hier.
2: Hoor je het hier.
1: Hoor je het hier.
2: Hoor je het hier.
1: Hoor je het hier.
2: Hoor je het hier.
1: Hoor je het hier.

0: meer vergeten zal.
1: Als je overigens meer wilt weten over de muziekfabriek, ga daarvoor naar de website www.rondvandesteen.nl. We hadden zojuist Marco Bussato. Het is altijd de vraag, wat krijg je voorgeschoteld in de muziekfabriek? Dit keer een hele mooie Nederlandstalige, getiteld Stop de Tijd. Daarvoor zat Joe Cocker van het album uit 2010 Hard Knocks, hoorde je Get On. En we begonnen met Ilo, die lekkere gouden ouwe. Rock'n'roll is king. Het is er weer tijd voor ons eerste item, de grote en de kleine hit.
2: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt, de telling loopt. Onze jaartelling
1: nou,
2: loopt,
1: we gaan eens even kijken.
2: We zetten de jaartelling stop bij het jaar
1: 1985.
2: Grote en kleine hit, hit, hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
1: Ja, die grote hit, die is van Gerard Joling. Die heet Ticket to the Tropics. We noteren voor Gerard 7 weken in de hitlijst. Een week eerder stond hij nog op nummertje 2. Maar die week wist hij triomfantelijk op een eerste plaats te komen. En dan die kleine hit, die steeg helaas 1 plaatsje van 26 naar nummer 25. Het nummer deed het die tijd erg goed in het uitgaansleven. Er is destijds dan ook in de discotheken flink wat opgedanst. Het is die van Ready for the World met Oh Sheila. We gaan terug naar 26 oktober, oftewel week 43 van het jaar 1985.
2: Grote en kleine hit. Een hit, hit, allebei uit hetzelfde jaar.

van Gerard Joling. Ticket to the Tropics. Nou, ik zou heel graag willen. Maar goed, budgetair laten we dat even allemaal niet toe. Dat even terzijde. En die kleine hit, die was van Ready for the World. En oh, Sheila. Je hebt nog twee ingrediënten van mij te goed. Dat is de Jukebox Classic. En ook dat is een fenomeen.

0: ook zijn. Onvervalste Soul. Straks gaan we dit rijtje van drie voor je afmaken. Maar zoals beloofd gaan we eerst naar de Jukebox Classic.
1: From long time ago. Jukebox Classic. Golden Oldie.
0: Hij is geboren in New Jersey en besloot zanger te worden nadat hij Bing Crosby op de radio hoorde. Hij begon in kleine clubs te zingen en kwam op die manier onder de aandacht.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Een aandacht kreeg hij van trompetist en bandleider Harry James. Na een korte periode met James sloot hij zich aan bij Tommy Dorsey Orchestra. En na zijn debuut in 1940 werd hij beroemd als zanger. Hij had een grote aantrekkingskracht op de tieners van die tijd, die een heel nieuw publiek waren voor populaire muziek. Deze muziek was tot dan toe voorbehouden aan volwassenen. En hij werd zo het eerste tieneridool. Eind jaren 40 en begin jaren 50 ging het bergafwaarts met zijn carrière. Maar hij maakte een comeback als acteur in de film From Here to Eternity. Hij verscheen daarna in veel verschillende films. In de 50 en 60 jaren was hij een populaire gast in Las Vegas. Hij was bevriend met Dean Martin, Sammy Davis Jr., Pete Lawford en Joey Bishop. En samen vormden zij de Rat Pack, een losse groep muzikanten en zangers die vrienden waren en samen feest vierden. Samen met andere Rat Pack-leden speelde hij in een aantal films, waaronder Ocean's 11, Sergeant Stree en Robin and the Seven Hoods. Zijn hele carrière werd hij beschuldigd van het hebben van contacten met de maffia en het criminele milieu. Zijn stem is onmiddellijk herkenbaar en wordt beschreven niet alleen in termen van kracht en charisma, maar ook van nostalgie en tederheid. Hij wordt daarom ook wel The Voice genoemd. Hij overleed in 1998 op 82-jarige leeftijd aan een hartaanval. Zijn laatste woorden waren I'm losing it. Hij is begraven in de Desert Memorial Park in Cathedral City, Palm Springs, Californië. Op zijn grafsteen staat de tekst The best is yet to come. We zijn weer eens flink voor je jukebox ingedoken en druk onze knoppen opnieuw voor je in. Luister naar Frank Sinatra. Hier is hij met I've Got a Crush on You.
1: Jukebox Classic.
2: How glad the many millions of Annabelles and Lillians would be to capture me

Nou, die jukebox die heeft het weer perfect verzorgd, mag ik wel zeggen. Echt een klassieker bij uitstek, deze van Frank Sinatra. En I've got a crush on you. Je hebt er nog eentje van mij te goed in het rijtje van drie. En dat is deze van Ryan Adams.

0: Het mag duidelijk zijn, eenvoud siert de mens. Wat een mooi nummer. Deze van Ryan Adams en Lucky Now. Daarvoor zat de OJ's en Backstabbers. We begonnen met Have You See featuring Flo Rida en Levels. Goed, misschien heb je enigszins een muzikale voorkeur voor het programma De Muziekfabriek. Nou, laat het ons even weten. Hè. Schroom niet, gewoon lekker mailen. Ga daarvoor naar de website www.ronvandesteen.nl. The only station you need, this is Ik laat de ouderwetse discobol uit de jaren 70 voor je schijnen.
1: Laat je eigen lekker gaan, meid.
2: De Muziekfabriek.
0: Hier zijn The Emotions en The Best of My Love.

En ook toen al in de jaren 60 een hot issue, het woord respect. Nou ja, sindsdien is er weinig veranderd. Laten we met z'n allen proberen het woord na te streven. Je hoorde Aretha Franklin en daarvoor zat Super Heavy met Beautiful People. En we begonnen in dit rijtje van drie met liedje uit 1978 van de Emotions. Een dikke hit in Nederland met The Best of My Love.

0: jaren 60. Enkele hits uit die tijd waren Sherry en Big Girls Don't Cry.
1: Oude lullenplaat.
0: De groep onderscheidde zich door de falsetto stem van liedzanger Frankie Valli. En een mix van Italiaans-Amerikaanse doo-wop zang met rock'n'roll music te mengen. Wereldwijd heeft de groep zo'n 100 miljoen platen verkocht. Frankie Valli bracht al in 1953 zijn eerste single uit. Onder de naam The Four Lovers had de groep in 1956 een hitje in de Verenigde Staten. Met het nummer You're the Apple of My Eye. De jaren daarna bracht Valli verschillende singles uit. Zowel met de groep als solo wist hij maar geen hits te scoren. In 1961 werd de groepsnaam veranderd. En in 1962 bracht de groep hun eerste album uit. Met erop de single Sherry. Sherry werd niet alleen de eerste hit van de groep. Het was ook hun eerste nummer 1 hit in de Verenigde Staten. En hun eerste internationale hit die de 7e plaats wist te behalen in de Nederlandse hitlijsten. Na 1967 nam de populariteit van de groep af. Het publiek raakte meer geïnteresseerd in soul en harder rock dan in harmonieuze pop. Alle singles die in de jaren na 1967 werden uitgebracht, flopten. Het duurde pas tot 1975 voordat de groep een comeback maakte. Na enkele geflopte platen wist de groep in 1975 een hit te scoren met nummers als Who's Love You, Silver Star in December 1963, Oh What a Night. En die laatst genoemde zetten we even centraal als de oude lullenplaat. Luister naar Frankie Valli en The Four Seasons.

Four Seasons. Ze stonden centraal als de oude lulplaats met December 1963 en Oh What a Night. En Frankie Valli had nog in 1978 een wereldwijde hit. Dat was met de titelsong van een zeer succesvolle film musical. Dat was Grease. Daarna wist hij geen successen meer te behalen, nog solo, nog met de Four Seasons. Met uitzondering van een remix van het nummer wat we zojuist gedraaid hebben, December 1963. En dat was in het jaar 1988. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Muziekfabriek. Wil je meer over de fabriek weten? Ga daarvoor naar de website www.ronvandesteen.nl. Ik heb nog een lekkere uitsmijter voor je in petto. Dat is deze van Chris Brown en Benny Benassi. Het liedje heet Beautiful People. Weer bedankt voor het luisteren. Nog heel veel plezier met de overige programma's op dit radiostation. John.

0: iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. Precies een eeuw na het overlijden van de architect zegent paus Leo XIV vandaag in Barcelona bij de beroemde La Sagrada Familia de toren van Jezus in. Met het kruis op die toren en een voltooide constructie komt ook voorzichtig het einde van de bouw in zicht. Die begon in 1882 onder leiding van de architect Francisco de Paula del Villar. Een jaar later nam Antonio Gaudí het werk over. Bij zijn overlijden in 1926 was de basiliek nog maar voor een kwart klaar. Er wordt al bijna anderhalve eeuw aan de La Sagrada Familia in Barcelona gewerkt. Voor de derde keer in korte tijd is in het Zuid-Hollandse Portugal een explosief afgegaan in dezelfde straat. Rond 4 uur vannacht was het opnieuw raak. De voordeur en de gevel van de woning zijn beschadigd en er brak korte tijd brand uit. De bewoners waren thuis, niemand raakte gewond. Wie of wat er achter de explosie zit, is niet bekend. De politie onderzoekt of er verband is tussen de 3 ontploffingen. Het brandstoftekort in de door Russen bezette gebieden in Oekraïne wordt steeds nijpender. Automobilisten op de Krim staan in de rij voor de pomp, maar kunnen per persoon slechts 20 liter benzine tanken. De situatie wordt veroorzaakt door Oekraïne, dat met drones de Russische tankwagens aanvalt die de brandstof aanvoeren. De Krim werd 12 jaar geleden door Rusland ingelijfd. Veel Russen zijn op het Schiereiland gaan wonen. Ook zijn er veel Russische militaire bases op de Krim. Wie nu nog met zijn fatbike door het Amsterdamse Vondelpark fietst, krijgt een flinke prent. De gemeente heeft inmiddels 39 mensen met een fatbike op de bon geslingerd. Sinds 11 mei is het Vondelpark het eerste gebied in Amsterdam waar niet meer op een fatbike mag worden gereden om zo de overlast tegen te gaan. De eerste 2 weken na het ingaan van het fatbikeverbod kreeg je eerst nog een waarschuwing. Het weer. Eerst nog droog. Vanmiddag kans op zware onweersbuien, plaatselijk met hagel en zware windstoten. De wind is westelijk en het wordt rond de 16 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
12: You're listening to
13: iTurn Radio.

0: wist je dat? Dat het allemaal broers waren van elkaar.
1: Ja.
0: De broertjes Tuffers. De film Saturday Night Fever. Gewoon even lekker terug met jou. Nou, toen. Nou, eens. Was het 1978. More Than a Woman. Tuffers terug in de Middle of the Road Show.
2: Dit is de Middle of the Road Show.
3: Hans de Knecht.

0: dat? Dag in jaren 80.
1: En wat waren ze populair onder de jeugd?
0: Toen kennen we natuurlijk ook nog Nederland Muziekland.
1: In die tijd.
0: Ja. En zo waren er meer programma's te vinden waar Nederlandse artiesten nog echt op een recht kwamen. I can save the day. Oh, oh. Daar gaan ze. Roberto, Giacchetti en de Scooters.
2: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Lekker terugduiken. Lekker terugduiken in het archief 1978. Hij had iets met Amerika en met kussen.

Volgens mij was het ook nog een hele, hele dikke zomerrit. We hadden wel voor Theo Diemenbroek. Oké, shoot, pletter. Levensgevaarlijk mannetje anders. Theo, hoorde je met Oh Darling. Was een fan van achter de keukengordijnen. Terug op de radio. Dat is wel heel lang geleden dat hij het mag doen.

En Master G, Sugar Hill Gang, Weapons Delight, The Hotel, The Motel, The Holiday Inn. Och, welke bakken vooral. Lijkt wel vakantie. Over vakantie gesproken. Ja, tuurlijk. Ha. Laat hem maar komen. Nou, net zo makkelijk. Doen wij totaal niet moeilijk over. Wim en ik hebben al afgesproken, Wim de G en de Knecht. We huren gewoon een bootje.

via de bekende lange palen en digitale kanalen. Via het wereldwijde web uiteraard, maar ook via de nodige FM-frequenties en op de middaghalf. Leuk dat je erbij bent. Ik zou jullie allemaal wel een hele dikke kus achter de oren willen geven, maar bij deze. Heel kleintje dan. Supertramp, 1977.

Is het af? Kroeg dames, kroeg gezongen. Was gezellig. Ja, daar zat de kassa. En we gaan weer afrekenen. Prima. Waren dames van de dansschool. En ze konden ook nog een klein hoedje zingen. Doris D, Doris D en de Pins. Wat een jaren tas. En tot zover de Middle of the Road Show voor wat betreft vandaag. Maar gelukkig, morgen nog veel meer. En zo meteen, sowieso op de zender, nog meer lekkere programma's. Blijf er lekker bij.

0: iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Volgens voormalig medische zorgminister Tamara van Ark zat de Nederlandse zorg tijdens de coronapandemie een paar keer tegen code zwart aan. Dat zei zij tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het gebeurde niet, maar Van Ark merkte op dat ze er wel op had geoefend. Code zwart in de zorg houdt in dat niet iedereen meer geholpen kan worden en dat er keuzes moeten worden gemaakt. De zorg gaf in die tijd aan zelf de keuze te kunnen maken. Voor 8 provincies is vanaf nu code geel van kracht in verband met zware onweersbuien. In het zuidoosten is er kans op hagelstenen en zware windstoten. Code geel geldt tot 8 uur vanavond in de provincies Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het Europese asiel- en migratiepact dat vrijdag ingaat, wordt door Europa bij de lidstaten neergelegd. Vorige week bleek dat de meeste lidstaten er klaar voor zijn om het pact uit te voeren, maar dat geldt niet voor alle lidstaten en dat wordt door de Duitse sociaaldemocraat Birgit Sippel teleurstellend genoemd, omdat de landen er maar liefst 2 jaar de tijd voor hebben gehad. De Zweedse Europarlementariër Thomas Tobé laat weten dat het Europees Parlement, de Europese Commissie en de agentschappen hun verantwoordelijkheid hebben genomen, maar de lidstaten hebben dat nog niet volledig gedaan. In het Iraanse Zirik zitten duizenden mensen na Amerikaanse aanvallen zonder drinkwater. De waterreservoirs zouden schade hebben opgelopen. Volgens de staatstelevisie gaat het om 20.000 inwoners in de regio en dat met een buitentemperatuur van 45 tot 50 graden Celsius. Er worden manieren gezocht om de inwoners in het gebied te helpen. De VS en Iran hadden een staakt het vuren afgesproken, maar omdat er een Amerikaanse helikopter zou zijn neergehaald, voerde de VS toch weer aanvallen uit. Het weer wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind wordt het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTurn Radio.
12: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
13: Dit is de lunch.

weer woensdag vandaag natuurlijk. Hè. Ja, we hakken de week lekker in twee met gehakt en gehaktballen natuurlijk. Heel bijzonder goedemiddag. Welkom in de lunchbreak natuurlijk hier in de club van de lunchbreak. En we zijn er weer tot 10 uur natuurlijk met de leuke plaatjes allemaal inderdaad wel. Ja, ik hoop het dan toch. Als het zo niet is, mag ik het ons altijd laten weten natuurlijk. Hè. Inderdaad wel. We begonnen in ieder geval met eentje uit 1986 van Sheena Easton en The Lover in Me. Ja, dat allemaal gezegd zijnde. Van harte welkom. En als je aan tafel zit, smakelijk eten. En dank aan onze collega's natuurlijk. Hier is een leuke van lekkere van Meteor. Zijn vorige gids, zou ik zeggen. Ex-Gitappie. Hier is Radio Stil.

Kreeg natuurlijk van die plaatjes te draaien met die haasjes in de midden natuurlijk. Hè. Ja, een klein beetje een onderbreking. Mijn excuses daarvoor. Meteor en Radio Stilte. Hey, als je pas afstemt wel, van harte welkom natuurlijk. En wat ligt er in jouw bordje deze woensdag? Wel, je mag het ons altijd laten.

ja, het is voorbij en het komt dan er nog een stukje achter natuurlijk. Hè, maar we zijn het al een klein beetje gewoon natuurlijk, achter al die jaren. Muziek van Roxette hoor je natuurlijk en The Look hier allemaal in de lunchbreak. En ja, dus straks ook nog onze onvergetelijke hit heb je te goed in deel 1 natuurlijk. En dan ook nog het heetste nieuws van toen. En dat gaat over de Bob Marley Day en Bob Marley jaar. Dus als je wil weten wat er gebeurd is, wel stay tuned, zou ik zeggen. Hier op jouw fantastisch radiostation. Hier is Donna Summer en She Works Hard for the Money. Zou het waar zijn? Denk het wel, hè? Ja, inderdaad wel. Goedemiddag. Smakelijk eten.

0: Wel eens Queen of the Soul genoemd natuurlijk. Ik heb het allemaal over Donna Summer en She Works Hard for the Money. Ze heeft het zeker gedaan. We hebben hard gewerkt voor haar held, want ze had vele mooie hits natuurlijk. En een fantastische stem, als je mij vraagt.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Tijd voor de onvergetelijke song in de lunchbreak. Hier is Paul Young en Love of the Com-

van 11, de branding van de Noordzee. Heel gezellig natuurlijk. En we kijken al allemaal uit natuurlijk naar de zomervakantie. Hè? Ja, inderdaad wel. Love of the Coming People, Paul Jong. Deze dag hier onze onvergetelijke hit natuurlijk. Een onvergetelijke hit. En zet hem maar lekker in je playlist, zou ik zeggen. Want ja, blijf lekker hangen in de oren als je mij vraagt. Hier is Billy Ocean, Caribbean Queen. Zo direct het heetste nieuws van toen. Maar eerst nog eventjes dit lekker deuntje. Smakelijk eten.

0: is iTurn Radio. Kanaal 9102. Wij zijn wat jij hoort.
1: Lunchbreak, breaking news toen.
2: Zo'n hele bijzondere goede woensdagmiddag. Van harte welkom in Lunchbreak Breaking News van toen en in deel 2 van de Lunchbreak. Bob Marley wordt op 6 februari 1945 in St. Anna's op Jamaica geboren. Dit jaar viert men op deze dag op Jamaica voor de 25ste keer Bob Marley Day. In 1995 was er zelfs een Bob Marley jaar. Inderdaad wel, Bob Marley. En hier is hij met Is This Love?

0: wij muziek uit de leuke hoek natuurlijk van de muziekwereld als Nile Rodgers. En dit allemaal met Duran Duran en Free to Love, onze hit van deze week. Tot en met vrijdag.
1: De Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
2: Op het menu
1: de hit-up van
2: Patrick,
1: de onvergetelijke
2: song, de LP of artiest
1: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
3: Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

van John Farris zijn stem te horen heeft hij helemaal de alarmklop ingedrukt, hè? Ja, inderdaad wel. St. Elmo's Warrior. Ja. Goedemiddag, het is woensdag, hè? Inderdaad wel. We zitten in de helft van de week. We hakken hem lekker in twee. We gaan hakballen eten deze middag. Met een klein beetje spaghetti erbij. Pasta, als het ware, ja. En veel romen van die spekblokjes zijn allemaal erin. Ja, dus van die spekblokjes die er rap doorheen gaan, als het ware. John Farris dus, hier in deel 2 van de Lunchbreak. En ik heb nog een hele leuke klaarstaan voor jullie. Hier is Tina Turner. And let's stay together.

uiteraard nog onze artiesten van de week natuurlijk. Tot en met aanstaande vrijdag. Ja, inderdaad wel. Nou, het is Wind and Fire natuurlijk met Boogie Wonderland. Morgen weer een ander liedje van hen natuurlijk. Hè. Zo leren we ze helemaal weer goed kennen natuurlijk. Hè, die mannen van Earth, Wind and Fire. Het waren met een stuk of 9 mannen. Dus tegenwoordig kan dat allemaal niet meer. Is onbetaalbaar geworden. Maar toen was het allemaal wel mogelijk natuurlijk. Inderdaad wel. Hier is Pat Benatar. And Love is a Battlefield. Zo direct de toetjesplaat. Ja, deze moet er ook naar aankomen natuurlijk. Want je hebt de 6 gangen gekozen, hè? Ja, inderdaad wel. En toch hier in de lunchbreak, hè?

0: was inderdaad voor de jaren 80 een heel vooruitstrevende videoclip natuurlijk. Ook met die danseressen en die mooie, mooie kleren natuurlijk. Hè. Love is a Battlefield van Pat Benatar. Ja, inderdaad wel. En als we zo eventjes een blik op de klok werpen, dan is het tijd geworden voor onze toetjesplaat hier deze woensdagmiddag. En dan zit het er alweer helemaal op. Als het leuk is, gaat het natuurlijk wel heel, heel snel op de radio.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag, van een zwarte dame naar een blonde dame. Hier is Kim Wilde en Love, Love Blonde.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Onweer heeft op verschillende plekken in het land voor problemen op het spoor gezorgd. Zo reden er bijvoorbeeld geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht en tussen Schiphol en Utrecht, maar ook op andere trajecten waren problemen ontstaan. ProRail onderzoekt de schade en naar verwachting zullen de problemen vanaf nu weer verholpen kunnen zijn, laat een NS-woordvoerder weten. Volgens voormalig medische zorgminister Tamara van Ark zat de Nederlandse zorg tijdens de coronapandemie een paar keer tegen code zwart aan. Dat zei zij tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het gebeurde niet, maar Van Ark merkte op dat ze er wel op had geoefend. Code zwart in de zorg houdt in dat niet iedereen meer geholpen kan worden en dat er keuzes moeten worden gemaakt. De zorg gaf in die tijd aan zelf de keuze te kunnen maken. Afgelopen nacht heeft Oekraïne in de haven van Mariupol verschillende voorzieningen aangevallen. Kiev laat weten dat hierdoor het gebruik van de haven door de Russen aanzienlijk beperkt is. Tegelijkertijd viel Oekraïne ook andere delen van Rusland aan. Onder meer in de regio Vladimir werden olievoorzieningen geraakt. Op de door Rusland ingelijfde Krim raakte een geschiedenismuseum beschadigd. Rusland beweert 326 Oekraïnse drones te hebben neergehaald. De zoon van de Noorse kroonprinses met de Marit, Marius Borg-Hoijby, wordt niet tijdelijk op vrije voeten gesteld om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn. Het Noorse gerechtshof stemde tegen het verzoek. De kroonprinses leidt aan een chronische longaandoening en staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie. Marius zit sinds februari in de gevangenis op verdenking van tientallen misdrijven, waaronder verkrachtingen. Door het Noorse Openbaar Ministerie is een gevangenisstraf van 7 jaar en 7 maanden geëist. Maandag volgt de uitspraak. Het weer wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind wordt het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check yourself.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
5: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
0: You're listening to
12: iTunes Radio.

with you. Op deze landelijke buitenspeeldag. Mr. Big als eerste vandaag. En we gaan ook walsen in dit uur. Onze tweede komt hij uit Vlaanderen. Mr. Noordkaap. Stijn Meuris. Fijn dat je weer iTunes kiest. We geven er ook een lap op deze woensdagnamiddag. En wel, kijk, ik hou van u en van jullie.

eind 1991. Van de Ierse rockband U2. En uit het studioalbum Achtung Baby. Een moeizaam nummer, want het heet juist Sick Puppy. En was een geïmproviseerde demo. In de SSTS studio's in Dublin. Maar werd afgerond in Duitsland. Met veel horten en stoten. In de Hansa studio's in Berlijn. U2 en Mysterious Way. Straks bij ons. Texas and Right Said Fred. En deze Backstreet Boys.

0: zeker.
1: Deze zomer heb ik opgetreden in West-Vlaanderen.
0: Ja?
1: En door collega's was me al gezegd van ja, je verstaat ze echt niet. En ik was bezig met mijn optreden, het was op een festival. Dus liep het zo'n beetje tegen het einde. En het volgende optreden ging beginnen, was er een man. En die liep van de tribune naar beneden.
0: Ja.
1: En die zei toen tegen mij, Gawaha. Wat zei hij? Gawaha. En ik verstond het niet.
0: Ja.
1: En ik dacht, ik vraag het aan een mevrouw op de eerste rij. Maar ik had me niet gerealiseerd, die is ook van West-Vlaanderen. Ja. Dus ik vroeg, wat zegt hij? En zegt die vrouw, dat de Waha. Ja.

bijna 21 over 1 hier bij iTunes. Met deze Texas en... hoe heet dat ding ook weer? Black Eyed Boy. Tijd voor deze gasten. Right Said Fred. Sometimes. En straks doen we een speciaal ook. Hier ook in dit uur. Want we zijn tenslotte woensdag. Ook nog Stef Bos komt langs. En Deep Blue Something.

0: Het speciale komt deze woensdag kwam van Adele en Moby. Extreme Ways. In de diep.
1: Draaiduren Radio. Iedere dag lekker.

beschrijft een koppel wiens relatie op de klippen loopt. Omdat ze niks meer met elkaar gemeen hebben. De man probeert de relatie wanhopig te redden door te herinneren aan één ding dat ze allebei leuk vonden. De klassieke Audrey Hepburn film Breakfast at Tiffany's. Van Deep Blue Something. Het was toen 1995. Tot aan de parelplaat. Stef Bos.

vandaag het meer en meer horen. Begin ik het te appreciëren. Fooling Yourself. Van Styx. Tot en met zondag. Hier de parelplaat. Bij iTurn. Jarigen vandaag, op deze 10 juni, zijn Neil Tennant van de Pet Shop Boys. Die wordt er 72. En Jason Orange, die wordt er 56.

0: Hij wordt er 56 vandaag. Lied van Take That, Jason Orange. Tijd voor deze meneer.
1: Dames en heren, Arno Hintjes.
2: Alla, merci, godverdomme. Rock on, motherfuckers.
0: En straks gaan we nog even dansen. Met Two Brothers on the Fourth Floor. En Gustav, die komt ook nog langs.

bijzonder mooie Dreams uit 1994. Van de gebroeders Martin en Bobby de Boer. Zometeen wat Eurosong uit België. We zijn hem bijna vergeten. Maar nee jongens, Gustav.

Straks na 2 uur, 3 uur lang, de bijzondere jaren 80. En ook deze middag vanaf 5 uur tot vanavond 8 uur. Terug naar de jaren 90. Gustav, van 3 jaar geleden.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. De landelijke elektriciteitsnetbeheerder TenneT meldt dat eerder dan verwacht een tekort aan beschikbaar elektriciteit in Nederland zal ontstaan. Vorig jaar dacht de netbeheerder dat het tekort in 2030 zou optreden. Nu is de verwachting bijgesteld naar 2028. Het advies luidt daarom aan de overheid dat er haast gemaakt moet worden met subsidieregelingen voor de productie van stroom. Het verwachte tekort komt door de alsmaar toenemende vraag naar elektriciteit. Rijkswaterstaat laat het onderhoud aan verschillende wegen even zitten omdat er vanuit het ministerie te weinig geld beschikbaar is. Denk dan aan wegen in Utrecht, Groningen, Friesland en Drenthe. Deze zouden in 2027 en 2028 voor een opknapbeurt in aanmerking komen, maar de minister bekijkt nu welke projecten door heel Nederland voorrang gaan krijgen. In de herfst wordt hier meer over bekendgemaakt. De man die verdacht wordt van de mesaanval in Belfast is voorgeleid. Het gaat om een 30-jarige Soedanees die verdacht wordt van onder meer poging tot moord. De verdachte zal niet op borgtocht vrijkomen. Juridische bijstand heeft hij geweigerd. Afgelopen maandag vond de mesaanval in de Noord-Ierse hoofdstad plaats. Het slachtoffer, een veertiger, raakte ernstig gewond. Hij heeft verwondingen aan zijn rug en nek, schade aan zijn rechteroog en zijn linkeroog heeft hij verloren. De aanval leidde in verschillende steden tot protesten. In Belfast liep dit uit de hand en ontaarde in de nodige rellen. Het KNMI stopt met weerswaarschuwingen per provincie. De Weerdienst wil mensen meer gerichter gaan waarschuwen en dat gaat dan voor gebieden gelden. Als het allemaal meezit, wil het KNMI er in 2027 mee starten. Tot 20 mei van dit jaar was wettelijk vastgelegd dat er alleen per provincie mocht worden gewaarschuwd. Dat is ondertussen aangepast. Het weer, wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Is your iTurn Radio.
3: And now on iTurn Radio.
4: Prachtig uit 80.

0: woensdag. Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Premier Rob Jette vindt dat Nederland de komende jaren samen met Duitsland voorop moet lopen voor een sterker en besluitvaardiger Europa. De Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier is op 3 dagen staatsbezoek in Nederland. Volgens Jette moeten de twee landen volop investeren in de economie op het gebied van technologie, energie en defensiematerieel. De bondspresident had het over thema's waar zowel Duitsland als Nederland aan moeten trekken. Energie, sociale zekerheid, huizentekort en migratie. In de eerste 5 maanden van dit jaar zijn er ruim 1300 migranten om het leven gekomen bij pogingen om Spanje te bereiken. Met dit cijfer komt mensenrechtenorganisatie Caminando Fronteras. Deze organisatie zet zich in voor rechten van migranten. Onder de doden 142 vrouwen en 129 kinderen. Vorig jaar verloren bijna 3100 mensen het leven bij pogingen om de Spaanse kust te bereiken. Door het gebruik van medicijnen om af te slanken geven Britten minder geld uit in de supermarkt. Uit onderzoek is gebleken dat er rond de 780 miljoen pond, omgerekend 900 miljoen euro, minder aan boodschappen wordt uitgegeven. Afslankmedicijnen zijn populair in het Verenigd Koninkrijk. In ruim 6% van de huishoudens gebruikt minstens 1 persoon afslankmedicatie. Een jaar geleden was dat nog ruim 4%. Gebruikers van gewichtsmedicatie hebben minder trek en geven daardoor minder geld uit aan tussendoortjes. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot 3 jaar cel voor zware mishandeling van een activist. 2 van hen verliezen hun baan in het leger. Het slachtoffer had kritiek op de alsmaar groeiende invloed van het leger op de overheid. De 4 verdachten gooiden in Jakarta zuur in het gezicht van de actievoerder. Mensenrechtenactivisten vinden de straf te mager. Zij willen dat justitie ook onderzoek gaat doen naar degene die opdracht voor deze aanval hebben gegeven. Het weer, wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with

Van sinaas ga ik niet uit mijn bol. Aha. Probeer nou dit eens voor de lol. Ik drink dus zelf geen alcohol. Ja, soms een wijntje voor de lol.

0: Houd het stom.
1: Ik heb het reuze naar mijn zin. Doe jij de saus er maar vast in. Is Jaap al weg? Oh, dat is snel. Nou ja, ik zie hem.

0: iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Het kabinet laat zijn licht schijnen over pepperspray en hoe vrouwen in sommige gevallen toestemming kunnen krijgen om dit middel bij zich te mogen dragen. Denk daarbij aan vrouwen die met een stalker te maken hebben, relatiemoeilijkheden hebben of die slachtoffer zouden kunnen worden van eerwraak. In Denemarken bestaat de mogelijkheid al wel dat vrouwen in die gevallen toestemming van de politie krijgen om pepperspray bij zich te hebben. Justitieminister Van Weel onderzoekt of dit in Nederland ook tot de mogelijkheden kan behoren. In Noord-Ierland hebben de autoriteiten 3 personen opgepakt na de rellen die gisteravond plaatsvonden. Verwacht wordt dat er nog meer arrestaties zullen volgen. Na de mesaanval van een 30-jarige Soedanees die een 40er zwaar verwondde, ontstonden gewelddadige rellen in Belfast. Er werd brand gesticht en ook zou de veiligheid van mensen van buitenlandse komaf in het geding geweest zijn. Het geweld heeft het openbaar leven in de regio ontregeld. De eerste verdachte van de rellen, een 39-jarige man, moet vandaag al voor de rechter verschijnen. De Amerikaanse president Trump vindt dat Iran de prijs moet betalen voor het niet voor elkaar krijgen van een vredesakkoord tussen de landen. Dit schreef hij op zijn sociale media platform nadat de VS nieuwe aanvallen op Iran hadden uitgevoerd. Volgens de VS was dit een reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter door Iran. Tegen Fox News zei Trump dat hij mogelijk opdracht zal geven voor nieuwe aanvallen op bruggen en energiecentrales, omdat Iran maar niet opschiet. De drummer van Queen, Roger Taylor, komt met een nieuw album getiteld Violence Insane in a Beautiful World. De plaat verschijnt op 18 september. Taylor laat weten dat het album een overkoepelend thema heeft, omdat het lijkt of de wereld op dit moment compleet gek geworden is. Het is gewoon afschuwelijk, er is veel krankzinnig geweld, aldus de Queen-drummer. Na het uitbrengen van het album gaat Taylor op tournee in het Verenigd Koninkrijk. Het weer, wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: op jouw woensdag. Goedemiddag, het is nu 5:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. De Amsterdamse politierechter acht oud-politicus Geert Dales schuldig aan belediging van een taxichauffeur, smaad en doxing. Dales heeft een taakstraf van 80 uur gekregen, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Volgens de rechter is het bewezen dat Dales in november 2024 een taxichauffeur heeft uitgescholden. Na het incident schreef Dales erover op sociale media met het advies niet in de betreffende taxi te stappen. Daar plaatste hij een foto van het kenteken van de chauffeur bij. Oud-sociale zakenminister Wouter Koolmees heeft aan de parlementaire enquêtecommissie Corona verteld dat er tijdens de tweede golf van coronabesmettingen spanningen in het kabinet waren. Er ontstond discussie over de aanpak en de maatregelen die genomen moesten worden. Volgens Koolmees botste het tussen de ministers die het belang van de zorg voor ogen hadden en ministers die naar andere belangen keken. Koolmees verklaarde ook buikpijn te hebben gekregen van de invoering van de avondklok. Als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten zien Amerikanen voor de derde maand op rij de prijzen stijgen. Zo steeg vorige maand de landelijke benzineprijs met 8,8%. Gemiddeld vallen de prijzen in vergelijking met afgelopen jaar 4,2% hoger uit. De inflatie is bijzonder hoog. In verkiezingstijd beloofde de Amerikaanse president Trump de kiezers plechtig om de inflatie te temperen en de rente te verlagen. Een 29-jarige in Spanje woonachtige Colombiaan is per direct het land uitgezet nadat hij de kat van zijn ex-partner had mishandeld en vermoord. Volgens een dierenwelzijnsorganisatie is het voor het eerst dat dierenmishandeling echte gevolgen heeft. De man vermoordde het dier op straat door het te schoppen en te slaan. Hij werd daarop gearresteerd en aangeklaagd door zijn ex-partner en verschillende dierenbeschermingsorganisaties. De man wordt beschuldigd van dierenmishandeling en huiselijk geweld. In Spanje vallen aanvallen op huisdieren van partners onder afgeleid geweld. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er hier en daar nog buien. Het koelt af naar een graad of 8. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio. This is your iTurn Radio.
2: And now on iTurn Radio.
0: Dance the 90s.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw woensdag.
1: iTurn Radio.
0: Goedenavond, het is nu 6 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op iTurn Radio. De Amsterdamse politierechter acht oud-politicus Geert Dales schuldig aan belediging van een taxichauffeur, smaad en doxing. Dales heeft een taakstraf van 80 uur gekregen, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Volgens de rechter is het bewezen dat Dales in november 2024 een taxichauffeur heeft uitgescholden. Na het incident schreef Dales erover op sociale media, met het advies niet in de betreffende taxi te stappen. Daar plaatste hij een foto van het kenteken van de chauffeur bij. Als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten zien Amerikanen voor de derde maand op rij de prijzen stijgen. Zo steeg vorige maand de landelijke benzineprijs met 8,8%. Gemiddeld vallen de prijzen in vergelijking met afgelopen jaar 4,2% hoger uit. De inflatie is bijzonder hoog. In verkiezingstijd beloofde de Amerikaanse president Trump de kiezers nog plechtig om de inflatie te temperen en de rente te verlagen. Fraude met olieopslag in de Rotterdamse haven neemt steeds professionelere vormen aan. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant en gegevens van meldpunt storagepoofing.nl. Een samenwerking van onder meer de Zeehavenpolitie, het havenbedrijf Rotterdam en de opslagsector. Internationale handelaren betalen soms miljoenen voor de opslag van olie die niet blijkt te bestaan. Vorig jaar werd voor $10 miljoen aan fraude gemeld. Dit jaar staat de teller al op $2,2 miljoen. Op het Italiaanse eiland Sardinië mogen strandbezoekers tussen de 10 en de 65 jaar binnenkort geen parasol meer meenemen naar het populaire strand Punta Molentis. Alleen voor jonge kinderen en 65-plussers geldt een uitzondering. De autoriteiten willen zo de natuur beter beschermen. Vorig jaar werd het gebied getroffen door een grote natuurbrand. Het besluit leidt tot kritiek omdat bezoekers zich zorgen maken over bescherming tegen de felle zon. Ook wordt er voor een bezoek aan het strand voortaan €10 entree gevraagd. Het weer. Vanavond vooral in het oosten nog buien met kans op onweer. Vanuit het westen wordt het droger. Vannacht koelt het af naar 6 tot 10 graden bij een matige west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op iTunes Radio. Bij een ongeluk met een schoolbus in het zuiden van Duitsland is een scholier om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde bij Hebertshausen ten noorden van München toen een touringcar met kinderen op schoolreis in botsing kwam met een stadsbus. Twee andere leerlingen raakten ernstig gewond en tientallen kinderen liepen lichte verwondingen op. In de stadsbus zat alleen de chauffeur. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Voor ouders van de betrokken kinderen is opvang geregeld. Een blikseminslag heeft vanmiddag flinke schade veroorzaakt aan een woning in het Groningse Veendam. De bliksem sloeg in op het dak van een huis waarbij delen van de constructie werden weggeslagen. Brokstukken kwamen tientallen meters verderop op straat terecht. De woning is ontruimd en de omgeving is afgezet vanwege instortingsgevaar. In vrijwel het hele land geldt vanavond nog code geel vanwege onweersbuien. In Limburg en Noord-Brabant eindigt de weerwaarschuwing naar verwachting het laatst om 10 uur vanavond. Fraude met olieopslag in de Rotterdamse haven neemt steeds professionelere vormen aan. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant en gegevens van meldpunt storagespoofing.nl. Een samenwerking van onder meer de Zeehavenpolitie, het havenbedrijf Rotterdam en de opslagsector. Internationale handelaren betalen soms miljoenen voor de opslag van olie die niet blijkt te bestaan. Vorig jaar werd voor 10 miljoen dollar aan fraude gemeld. Dit jaar staat de teller al op 2,2 miljoen dollar. Op het Italiaanse eiland Sardinië mogen strandbezoekers tussen de 10 en de 65 jaar binnenkort geen parasol meer meenemen naar het populaire strand Punta Molentis. Alleen voor jonge kinderen en 65-plussers geldt een uitzondering. De autoriteiten willen zo de natuur beter beschermen. Vorig jaar werd het gebied getroffen door een grote natuurbrand. Het besluit leidt tot kritiek omdat bezoekers zich zorgen maken over bescherming tegen de felle zon. Ook wordt er voor een bezoek aan het strand voortaan 10 euro entree gevraagd. Het weer. Vanavond vooral in het oosten nog buien met kans op onweer. Vanuit het westen wordt het droger. Vannacht koelt het af naar 6 tot 10 graden bij een matige west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Are talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 8 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op iTurn Radio. Bij chipmachinefabrikant ASML vallen voorlopig geen gedwongen ontslagen. Een meerderheid van de vakbondsleden heeft ingestemd met het sociale plan dat is opgesteld na de aangekondigde reorganisatie. Daarin staat dat er tot 1 mei volgend jaar geen gedwongen ontslagen mogen plaatsvinden. ASML kijkt eerst of medewerkers van wie de functie verdwijnt elders binnen het bedrijf aan de slag kunnen. Vorig jaar maakte het bedrijf bekend wereldwijd 1700 banen te schrappen, waarvan ongeveer 1400 in Nederland. Onder het puin van de uitgebrande loods in het Belgische Brussel zijn vandaag nog 2 lichamen gevonden. Daarmee komt het dodental door de brand van afgelopen zaterdag op 4. De brand brak uit in een opslagplaats in Anderlecht, waar onder meer bouwmaterialen en elektrische steps lagen opgeslagen. Vanwege de hevige rookontwikkeling en meerdere explosies werd een rampenplan afgekondigd en moesten tientallen omwonenden hun huis verlaten. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Bij een ongeluk met een schoolbus in het zuiden van Duitsland is een scholier om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde bij Hebertshausen, ten noorden van München, toen een touringcar met kinderen op schoolreis in botsing kwam met een stadsbus. 2 andere leerlingen raakten ernstig gewond en tientallen kinderen liepen lichte verwondingen op. In de stadsbus zat alleen de chauffeur. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Voor ouders van de betrokken kinderen is opvang geregeld. Een blikseminslag heeft vanmiddag flinke schade veroorzaakt aan een woning in het Groningse Veendam. De bliksem sloeg in op het dak van een huis waarbij delen van de constructie werden weggeslagen. Brokstukken kwamen tientallen meters verderop op straat terecht. De woning is ontruimd en de omgeving is afgezet vanwege instortingsgevaar. In vrijwel het hele land geldt vanavond nog code geel vanwege onweersbuien. In Limburg en Noord-Brabant eindigt de weerwaarschuwing naar verwachting het laatst om 10 uur vanavond. Het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af tot rond de 8 graden. Morgen begint met af en toe zon, maar later op de dag volgt regen. Het wordt dan zo'n 17 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTurn Radio.

0: Welkom bij de allerlaatste Nepop voor de zomertop. We gaan er eventjes lekker tussenuit hoor. Wanneer we terugkomen, dan hoort hij vanzelf alweer. En zeker via de sociale media. Jullie horen Frank Boeien van het album Frank uit het jaar 2001. De liefde gaat. En allemaal van dit soort lekkere muziek. Die heerlijke platen met zijn gaten. Ga je gewoon vanavond allemaal horen. Bij
1: Nepop, een radioprogramma vol met de betere liedjes van eigen bodem. Vanaf de jaren 70 tot de streamingslijsten van morgen. Je hoort het iedere woensdagavond van 8 tot 10. 8 tot 10. 8 tot
0: 10. Ja, daar gaan we even zitten afscheid van nemen natuurlijk. Een heerlijke zomerstop natuurlijk hier in te lasten. En waar we allemaal nog eens een keer recht op hebben. Dit is Barrel House.

wat een fijn dat we Bangelhuis hier zo een huis hebben natuurlijk in het programma De Pop. Deze van pakken mee 10 jaar geleden. I wish I could pray. Dat is de volledige titel natuurlijk. Het is een soortgelijke radio edit. Pak het nog meer uit de zeerhoed, jawel. We nemen de trimmietlijntje van afgelopen week ook even mee. Doen we zo meteen met Lois Lane. Ja, maar weet je wie we nu draaien eigenlijk? Toch wel een geinige plaat eigenlijk en een geinige artiek. Ik heb het over René Kast. We hebben het over Skol. Vroeger was Skol eigenlijk een heel bekend biermerk. Skol's Kipbrood. Dat is de volledige titel. Straks hebben wij ook nog Sock and Blue en Ten Sharp voor jou hier zo. Dit allemaal om jouw oren te lekker te verwennen hier zo. Deze heerlijke uitturn radioavond.

al ruim 40 jaar zijn deze dames bezig natuurlijk. Hè. Ik heb het over Lois Lane. Met de Wouter Zutje Kleeman natuurlijk. Maar een geweldig album dat ze opgeleid hebben. Hoe riep die

gaan we terecht in het jaar 1975 niet, maar wel 1995. Van het gewone album Shop of Memories. Jullie horen natuurlijk Ten Sharp After the Love Had Gone. Bekende titel natuurlijk van de bekende artiesten zoals Earth, Wind & Fire. Maar tot zover. Tijd voor Volumia. Zometeen heb ik nieuwe muziek van Unit. En ook gaan we nog terug in de tijd van Toontje Lager. Want we hebben natuurlijk nog wel wat te doen vanavond, hè? Dit is de live versie van Volumia. Mooi.

planeten. Je zou maar in evenwicht gaan staan. En daar staat hij. Hij vat parade om zijn carrière naar nieuwe en hoogte te brengen.

1983. Zo wordt te doen van het beroemde album Tiekem gedaan. Deze mag er ook wel zijn uit het Hoge Noorden. Daarvoor gaan we naar Groningen toe. Dit is Fuck to Fox van een jaar later. Jij steelt mijn hart.

voor moet ik maar even zijn schuldig verheffen. En dat was namelijk natuurlijk dat ik een alibi nodig had om die zo te draaien. En dat was dan bij deze dan. Terug naar het jaar 1980. De groep die te groot is geworden onder andere met die heerlijke zomernachten. En Sotelito natuurlijk, niet te vergeten. Straks is ook Marco Borsato, die komt namelijk ook binnen hier zo. Een quiz heb ik voor jou.

Binnen was de 7-1 van Marco Borsato, afkomstig uit het jaar 1999. Wat een geweldig album, luid en duidelijk. Het nummer werd alarmschijf en top 14 weken in de Nederlandse top 40. Waarvan 3 weken op nummer 1. Het nummer kwam hier met Kerst op 1999 op 1. En van vervolgens de eerste nummer 1 in dit nieuwe medium. Tot zover Marco Borsato. Straks hebben wij voor de eer in uit residentie. Jawel. Where will it be you? Eerst wordt het tijd voor Nothing in the World. En dan heb ik het over Quaze. Terug naar de jaren 80.

0: rennen terug naar de Nederlandse top 40 van het jaar 1987. Where will I be? Komt 7 weken in de lijst en behouden. Ja, 8 weken in de lijst. Nee, ik zeg het verkeerd. Je moet het wel goed zeggen, hè? Ja, natuurlijk wel. En daarom ben ik ook eigenlijk aan vakantie toe. We behouden natuurlijk een toppositie van nummer 7. En het stond 8 weken in de lijst. Hierbij heb ik alles goed gemaakt weer.
1: Zo, dat gaat lekker weer. Ik zit hier te soppen met al die fantastische nummers.

gitaren zoon van Abel. Doorgaan met Ed Struilaert. Daarvoor gaan we naar Leiden toe. Woman Stuck in the Middle. Zometeen heb ik voor jou nog de Voetse Woord ook gestraaid in de jaren 70. Terwijl het nummer Desire.

Fijne plaat om deze weer mee te nemen in dit programma. Eind jaren 70, die saaie van de twee broers van de Voetenwoord Orchestra. Doorgaan met de jaren 70, nog een keer. Doen we met Tony Sherman onder de naam Sherman Brothers. Living for the Night, van een kleine hit mee in de top.

0: jullie horen het nummer Niemandsland natuurlijk van niemand anders dan Benny Nijman. En dat was natuurlijk een cover van een Little Rock van de Amerikaanse country channel Rolling Way.
1: Niemand kent mijn naam hier in Niemandsland.
0: En daarvoor hoorde ik natuurlijk nieuw werk uit de streamingslijst en dat was van Ben Yeo.
2: Mijn vriendje uit Breda had me
0: gevraagd. Dit is Tineke Schouten.
2: Als ik het weekend al kwam feesten.
0: De Utrechtse versie van Tis in My Life.

opdrachten werd hij van iemand anders dan Tineke Schouten natuurlijk. Zo is mijn life. Zometeen heb ik voor jou een 2x070. Trak het aan Noek. Liefde, kerk en haak. Eerst wordt het tijd voor het jaar 2019. Van het geweldige album Nothing to Lose. We gaan naar Kwai, baby. Zet je speakers gerust wat harder, hoor. Die beste moeite waard.

0: uitgebracht. Bent er maar aan, dat wordt de titel. En deze wordt natuurlijk gedraaid van het album Liefde kent geen aarde. Straks het nieuwe werk van Frank Kalf. Tegenwoordig zeer populair aan het worden. Uit de gouden oude doos van die schijven met die ronde gaten. Heb ik fun voor jou, Living in Japan. En dit allemaal hier zo.
1: Het beste geluid. Beste geluid. Met iTunes Radio. Sprankelende hitjes. Je speakers uit. Dit is Netpop.

0: Natuurlijk uit het jaar 1984 van de disco vermaakt u van. Hoe zou het leven aan de zon eruit zien voor het Nederlands elftal als ze spelen om 10 uur? Zou het misschien wel heel anders kunnen aflopen? Aangezien ik geen voetballiefhebber ben, dus ik weet er natuurlijk helemaal niks van. Dankjewel dames. Tijd voor Powerplay.
1: Net Sport.
0: Eén zomernacht. Altijd welkom hier zo. Fijne klanken. Trak ik met Montreal en Clojo. En we hebben ook nog de 12 motorbenen van Nederland. Dit allemaal hier zo op het programma Netpo.

met een mooie track. Nog niets gezien. Daarvoor uit 2019 Miss Montreal. Die deed een stapje terug. Die kwam nu verder op nummer 36 in de Nederlandse top 40. Dit was hem dan weer. We gaan ruimte maken voor een zomerstop. Via de sociale media hoor je vanzelf weer. En lees je vanzelf weer wanneer we weer terug zijn. We gaan eruit met niemand anders dan de 12 mooiste benen van Nederland.

0: woensdag. Goedenavond, het is nu 10 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op iTurn Radio. Het Amerikaanse leger heeft voor de kust van Oman een olietanker uitgeschakeld nadat de bemanning waarschuwingen zou hebben genegeerd. Volgens het leger werd de machinekamer met precisiemunitie geraakt, waardoor het schip niet verder kon varen. Aan boord waren 24 Indiase bemanningsleden. 21 van hen zijn gered, 3 anderen worden nog vermist. India heeft een diplomatiek protest ingediend bij de Verenigde Staten. Die zeggen dat zij sinds april optreden tegen scheepvaart die Iraanse havens probeert te bereiken. Rijkswaterstaat stelt het onderhoud aan tientallen kilometers wegen, bruggen en vangrails uit, omdat er op dit moment onvoldoende budget is. Dat bevestigt de dienst na berichtgeving van de Telegraaf. Het gaat om werkzaamheden in onder meer Groningen, Friesland, Drenthe en Utrecht, die gepland stonden voor 2027 en 2028. Volgens Rijkswaterstaat komt de verkeersveiligheid niet direct in gevaar, al kunnen in sommige gevallen wel tijdelijke maatregelen worden genomen, zoals een lagere snelheid of rijstrookafsluitingen. De Chileense autoriteiten hebben een record hoeveelheid drugs onderschept die onderweg was naar Europa. In een lading hout werd meer dan 100 ton cocaïne en ketamine aangetroffen. Volgens de douane gaat het om de grootste drugsvangst ooit in Chili. De straatwaarde van de partij wordt geschat op ruim 7 miljard euro. De drugs waren verwerkt in het hout en zouden in Europa in gespecialiseerde laboratoria weer worden teruggewonnen. De vangst volgde op een onderzoek dat een half jaar duurde. En voor het eerst in de geschiedenis worden alle 4 de WK-schaatsen in 1 stad gehouden. Het Chinese Beijing is in 2028 gaststad van zowel de lange baan, shorttrack, kunstrijden als synchroon schaatsen. Volgens de internationale schaatsunie ISU moet het evenement een nieuw gezamenlijk podium voor de schaatssport worden. Naast de sportieve primeur kondigt de bond ook een flinke verhoging van het prijzengeld aan voor de komende seizoenen. Het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af tot rond de 8 graden. Morgen begint met af en toe zon, maar later op de dag volgt regen. Het wordt dan zo'n 17 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Everything I want to hear.
0: iTurn Radio.
3: Now.
0: DJ Kicken, 90s Forever Mix.
4: Get ready.
2: iTurn Radio.

0: is a DJ.
1: Ladies and gentlemen, DJ Kickin'.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 11 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op iTunes Radio. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Ook werden de directeuren toen gearresteerd. De Russische president Vladimir Poetin heeft een wet ondertekend waarmee Russen die naar het buitenland zijn gevlucht en zich daar kritisch uitlaten over het Kremlin hun bezittingen kwijt kunnen raken. De maatregel gaat in op 1 september. Het gaat onder meer om mensen die kritiek hebben op het Russische leger, oproepen tot sancties tegen Rusland of volgens de autoriteiten extremistisch materiaal verspreiden. Tegenstanders zien de wet als een nieuwe poging om critici van Poetin ook buiten Rusland onder druk te zetten. Het Amerikaanse leger heeft voor de kust van Oman een olietanker uitgeschakeld nadat de bemanning waarschuwingen zou hebben genegeerd. Volgens het leger werd de machinekamer met precisiemunitie geraakt, waardoor het schip niet verder kon varen. Aan boord waren 24 Indiase bemanningsleden. 21 van hen zijn gered, 3 anderen worden nog vermist. India heeft een diplomatiek protest ingediend bij de Verenigde Staten. Die zeggen dat zij sinds april optreden tegen scheepvaart die Iraanse havens probeert te bereiken. En een Eurojackpot-speler uit het Friese Kollum heeft ruim 275.000 euro gewonnen, maar heeft zich nog niet gemeld. Het winnende lot werd verkocht bij een tabaks- en lectuurwinkel in het dorp. De winnaar voorspelde 5 van de 7 getallen goed. Over het prijzengeld moet nog wel 37,8% kansspelbelasting worden betaald, waardoor het uiteindelijke bedrag toch iets lager uitvalt. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

9 8 8 8 7 7 7 7 6 6 6 5 5 5 4

0: Dit is iTurn Radio op jouw donderdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op iTurn Radio. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichten voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groente en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groente en fruit vervingen door biologische varianten hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Is your iTurn Radio.
3: And now on iTurn Radio.
4: iTurn, all hits, all the time.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op iTunes Radio. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichten voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groenten en fruit vervingen door biologische varianten, hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 2:00.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op iTunes Radio. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichten voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groenten en fruit vervingen door biologische varianten, hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.